0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain?
1: The poor.
2: Is it by your fair field? En hoeveel keer ga je eens doen naar die mond toe wanneer die daar is?
1: Tweede week.
2: Elke tweede week, oké. Okay. En is het net jij wat hier is van die mond, is daar andere? En wie van andere? Hoeveel van jullie is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: Zo, was jij tegenwoordig wat hadden die gogga gemaakt daar zo in het kraam? Oké, vertel eens een beetje van die mensen wat daar was. Wat is jouw rol wat je gespeeld daar zo? En wat is die andere mensen van die groot mensen? En hoeveel mensen was tegenwoordig?
1: Die
2: hoge ga je al vastmaken. Oké. En was je door de optocht geweest
1: van
2: Afrika bij? Ja. Zo wat jij met Afrika van optocht?
1: Je hebt
2: gewoon opzij
1: die
2: hoge. Ja, oké. Dat is bij je mensen wat daar weer geweest. Hoeveel mensen ben je daar voor? Bij je mensen. Was het net van hier of was het wat overal?
1: Overal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: In de Kaap.
2: Ja, oké. Zo wat is je belangstelling aan de leerlingen in de groep?
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website www.africaburn.com.